Disco Club. Dat is Nancy Sinatra. En toen wacht ik op moment dat ik zo zei, ze zullen het zoeken. Dat was voor het zoeken van het zoeken. Was de Grosvenor remix, obace. Nee, originaal. Както и да е, след 3 минути и 25 секунди ще чуете селекцията на Сил. So gird your loins.